0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Viva Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz blijft volgens de laatste prognoses, ondanks een verlies, de grootste partij bij de verkiezingen in de noordwestelijke deelstaat Neder-Saxe. Ook hier, net als vorige week in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, boekte de extreemrechtse AfD een grote winst en stijgt van 4% in 2021 naar 16% nu. De verkiezingen in Neder-Saxe zijn een indicatie van de steun voor de rechtsextremisten in het Westen. De definitieve uitslag wordt vandaag bekendgemaakt. Britse media melden dat regeringsleiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland vandaag met elkaar gaan praten over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Het Noord-Ierse Sinn Féin wil dat het land het VK verlaat en samengaat met Ierland. Ook de Welsche en Schotse leiders willen meer onafhankelijkheid van hun land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Cardiff, de hoofdstad van Wales. Het weer: in het binnenland eerst nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Viva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. De Russische drone sloeg in op een stilstaande trein. Johnson heeft opgeroepen tot meer hulp aan Oekraïne. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het centrum-linkse blok lijkt in Zweden de meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Maar ook de laatste exit poll laat een nek-aan-nek-race zien tussen het centrum-rechtse blok van premier Ulf Kristersson en de uitdaagster Magdalena Andersson. Zij zei op de televisie dat Zweden wel eens een nieuwe regering zou kunnen krijgen. Maar ze wil het hoofd nog koel houden tot ook de laatste stemmen geteld zijn. Webshop Amazon gaat de samenwerking met luchtvrachtbedrijf 21 Air voorlopig stopzetten. Dit na het dodelijke ongeval met een toestel van de vrachtvervoerder in Miami. Het vrachttoestel raakte na de landing op Miami International van de landingsbaan en botste op een aantal voertuigen op de grond. Daarbij kwamen 5 mensen om. Volgens CBS News zouden oud-medewerkers van 21 Air hebben gewaarschuwd dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Viva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door investeringen in het stroomnet zullen de energiekosten de komende jaren fors omhoog gaan. Een gemiddeld huishouden is volgens toezichthouder ACM volgend jaar 89 euro meer kwijt dan vorig jaar aan het beheer van het energienet. Daarbovenop komt de eventuele stijging van gas en elektra zelf. De kosten voor de verbouwing van het stroomnet stijgen van 6 miljard euro in 2023 naar 16 miljard in 2028. Bij netbeheerder Liander stijgen de kosten het meest, 23%. De stijgende brandstofprijzen door de aanhoudende internationale spanningen zetten de winstgevendheid van bedrijven onder druk. Onderzoekers van de ING-bank spreken van een kostenschok voor bedrijven in de transport en logistiek. De kosten stijgen met zo'n 6%. Ook hogere lonen, een hogere rente, langere wachttijden in havens en het omrijden vanwege afgesloten bruggen helpt niet mee voor de marges. Na een luchtaanval van Rusland op een trein van Kiev naar Warschau heeft de Poolse premier Tusk een verhoogde staat van paraatheid aangekondigd. Een delegatie van Europese diplomaten en veiligheidsadviseurs, met ook de voormalige Engelse premier Boris Johnson, was een kwartier voor de aanval uit het station aan de Pools-Oekraïnse grens geëvacueerd. Volgens Dagblad Trouw overleggen verschillende Nederlandse overheidsorganisaties over manieren om samen af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Dat is sinds 2009 een wettelijke verplichting voor de overheid. Uit een interne e-mail tussen ambtenaren die in handen is van een dagblad blijkt dat de diensten zoals de IND, het UWV en de dienst toelagen bekijken hoe ze daar onderuit kunnen komen. Het weer. In het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. En er wordt een Nationaal Centrum voor Natuurbrandbeheersing opgericht. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De auto reed na de aanrijding door. De politie riep de bestuurder op om zich te melden. Dat heeft een 21-jarige man uit Haarlem nu gedaan, evenals zijn bijrijder, een 22-jarige man. De auto is in beslag genomen. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken, maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 6:00 PM aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Een dag eerder moest hij ook door een duikploeg uit het water worden gered. De man was onderkoeld en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat met een crisisteam van de GGZ in overleg om te voorkomen dat hij opnieuw het water ingaat, zo meldt AT5. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. Saoedi-Arabië sloot de oliepijplijn zaterdag af na een aanval met drones. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het kabinet gaat de komende jaren ruim €17 miljoen extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Dit zou volgens RTL Nieuws blijken uit gelekte Prinsjesdagstukken. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Ook wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen in natuurgebieden, zodat planten en bomen water beter kunnen vasthouden. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. Over deze prestigieuze Amerikaanse cultuurinstelling is veel te doen. President Trump installeerde een door hemzelf benoemde bestuursraad. Hij probeerde het centrum naar zichzelf te vernoemen en zorgde voor een sluiting vanwege renovatie. Hiertegen lopen rechtszaken. Maar nu kan het centrum de salarissen niet meer betalen vanwege teruglopende bezoekersaantallen. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het topoverleg van vandaag tussen Iran en enkele golfstaten over de crisis rond de straat van Hormuz is uitgesteld. Iran bevestigt dat de landen verzocht hebben om het overleg voorlopig niet door te laten gaan. Oman spreekt als reden over het belang van consensus. Het zou de eerste keer zijn geweest dat ze met elkaar overleggen sinds de Amerikaans-Israëlische aanval in februari. Iran heeft sindsdien regelmatig Amerikaanse doelen in de golfstaten bestookt. Er worden nog altijd 129 mensen vermist na het omslaan van de veerboot bij Indonesië. Er zijn tot nu toe 6 dodelijke slachtoffers geborgen. Er waren 243 mensen aan boord van het schip dat gisteren bij slecht weer kapseisde bij de overtocht van Surabaya op Java naar Borneo. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de hoge golven en harde wind. Daardoor kunnen nog geen duikers worden ingezet. De olieprijzen zijn vanochtend flink gestegen na het sluiten van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Een vat olie kost nu ruim $107. Zo duur was het niet meer sinds mei. Ook de benzineprijzen zullen hierdoor naar verwachting weer gaan stijgen. De adviesprijs voor een liter €95, die vooral langs de snelweg wordt betaald, ligt nu op ruim €2,70. In Venetië is dit weekend hevig gevochten tussen een rechtsradicale groep uit Nederland en een Italiaanse groep antifascistische activisten. Een Nederlandse influencer uit Limburg, die bekend staat als de Dutch Travel Maniac, was met gelijkgestemden naar de stad gereisd om naar eigen zeggen de bevolking tegen migranten te beschermen door zogenaamde sociale surveillances. Toen hij herkend werd, ontstond er een straatgevecht. De politie is een onderzoek gestart. Het weer, bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd en moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Ook een verkeerslicht bij de overgang is uit de grond gerukt. Ook de voormalige Zweedse premier Carl Bildt en de voormalige CIA-directeur David Petraeus blijken maar net aan de Russische droneaanval op een Oekraïns treinstation aan de grens met Polen ontsnapt te zijn. Eerder werd bekend dat een gezelschap van Europese diplomaten met de voormalige Britse premier Boris Johnson een kwartier voor de aanval kon worden geëvacueerd. De drone raakte uiteindelijk een stilstaande trein waaruit de ruim 200 passagiers gevlucht waren. Internetbank Revolut heeft bekendgemaakt dat een beperkt aantal klanten getroffen is door een poging tot fraude. Een onbevoegde partij heeft het e-mailadres van een legitieme overheidsinstantie gebruikt voor frauduleuze informatieverzoeken. Uit onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de bank daarbij gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen heeft gegeven. Er is volgens de bank geen geld buitgemaakt. In de Chinese hoofdstad Beijing mogen vanaf november geen drones meer worden vervoerd of opgeslagen. Het verbod op drones is ingegeven door zorgen over de veiligheid. Het verkopen van nieuwe onbemande luchtvaartuigen werd eerder al verboden, maar eigenaren mochten hun oude toestel nog wel houden. Nu moeten ze ze wegdoen of naar een locatie buiten de stad sturen. Het weer bewolkt met hier en daar wat lichte regen. In het noordoosten periode met zon. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Eva Nieuws. Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij Ermelo is vanochtend een trein op een vrachtwagen gebotst. De 150 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Er moesten 2 mensen in ambulances worden behandeld. Volgens de NS rijden er naar verwachting tot tenminste 5 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De vrachtwagen met oplegger stond met een lading betonplaten bij een overweg. Er is sprake van een enorme ravage. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer: bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Eva Nieuws. Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een half jaar na de start is het aantal kiezers dat vertrouwen heeft in het kabinet gehalveerd. Slechts 1 op de 6 kiezers ziet het nog zitten, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Kiezers geloven niet dat het kabinet met oplossingen gaat komen voor het woningtekort of de instroom van asielzoekers. Onder D66-stemmers is de stemming het meest positief. Daar is het vertrouwen gedaald van 79% een half jaar geleden naar 49% nu. Bij het Griekse eiland Gavdos zijn 51 migranten gered nadat hun boot deels is gezonken. Volgens overlevenden waren er 77 mensen aan boord, 25 mensen worden nog vermist. 1 passagier is bewusteloos uit het water gehaald. De Griekse kustwacht is samen met grensbewaker Frontex en andere schepen een grote reddingsactie gestart. Ook een helikopter is ingezet. De boot zonk zo'n 70 kilometer ten zuiden van Gavdos. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. En 2 Brabantse hulpverleners worden onderscheiden met de Oekraïense orde van Sint-Pantaleimon. Frenkie van Hintem en Koen van Oosten krijgen de onderscheiding omdat ze met gevaar voor eigen leven al 4 jaar humanitaire hulp bieden in Oekraïne. Met hun mobiele frietkar hebben ze 100.000 gratis porties friet en snacks uitgedeeld. Daarnaast hebben ze een opvang opgezet en rijden ze met een eigen vrachtwagen hulpgoederen naar Oekraïne. De frietbakkers nemen de prijs op 20 september in ontvangst. Het weer, bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Viva Nieuws. Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie West-Kaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Stichting Donorkind eist namens gedupeerde wensouders dat de Groningse massadonor S stopt met het doneren van zijn zaad. Al het zaad dat bij klinieken ligt opgeslagen moet bovendien vernietigd worden. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. S zou al zeker 199 kinderen hebben verwekt, terwijl hij tegen wensouders loog dat hij maar een handvol biologische kinderen had. Stichting Donorkind wil verder dat S volledige openheid van zaken geeft over alle keren dat hij gedoneerd heeft. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Eva Nieuws. Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De looneis van vakbond FNV is bekendgemaakt. De vakbond zet in op 5,5% meer loon bij de cao-onderhandelingen. De FNV wijst op de hoge inflatie en de hogere arbeidsproductiviteit en noemt de hoge bedrijfswinsten en krappe arbeidsmarkt als onderbouwing voor de looneis. Het is traditie dat de vakbonden vlak voor Prinsjesdag hun eisen bekendmaken. Afgelopen vrijdag maakte vakbond CNV een looneis van 3 tot 5,5% stijging bekend. Van alle Kamervragen van het afgelopen jaar bevat een kwart sporen van AI. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met behulp van AI-detector Pangram van ruim 28.000 individuele Kamervragen. Dit aandeel neemt bovendien toe. Het afgelopen halfjaar bevatte 26% van de Kamervragen AI tegen 17% het halfjaar daarvoor. Critici wijzen op de kans dat er desinformatie in Kamervragen terecht kan komen doordat AI-modellen fouten bevatten. Bij een groot ongeluk in Zuid-Afrika zijn 21 mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. Twee minibusjes en een derde voertuig botsten frontaal op elkaar in de provincie Westkaap. Volgens de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de wegen in Zuid-Afrika, de RTMC, is het nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Mogelijk botste het derde voertuig op de minibusjes na hun aanrijding. De autoriteiten sluiten niet uit dat het dodental nog oploopt. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Eva Nieuws. Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Delft is vannacht aangehouden op verdenking van aanranding en mishandeling. De regio Delft werd de afgelopen weken opgeschrikt door een serie gewelddadige aanvallen op fietsende vrouwen. Vrijdagnacht werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en vervolgens aangerand. De politie kon snel daarna de verdachte aanhouden. Er wordt onderzocht of hij een rol speelt bij de eerdere incidenten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Duitse media berichten over een dodelijk ongeluk met een vliegtuigje van de vliegschool Hilversum net over de grens bij Roermond. Alle drie de inzittenden zouden zijn omgekomen. Het toestel, een Cessna 172, is vanmorgen vanuit Hilversum vertrokken. Vliegschool Hilversum bevestigt het ongeluk, maar zegt nog geen informatie te hebben over de inzittenden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers. Waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Bewolkt met hier en daar lichte regen, in het noordoosten periode met zon. Maximumtemperatuur is 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Eva Nieuws. Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Een van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 4000 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De kans dat de klimaatdoelen worden gehaald is minder dan 5%. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het tempo uit de overgang naar duurzame energie. Het is het 3e jaar op rij dat het Planbureau waarschuwt dat de klimaatdoelen uit zicht zijn. Volgens de klimaatwet moet de uitstoot in 2030 met 55% zijn gedaald, maar het wordt waarschijnlijk tussen de 47% en 54%. Het kabinet wil pas begin volgend jaar nieuw klimaatbeleid overwegen. Op de eerste dag van de staking onder schoonmakers heeft het merendeel van de schoonmakers op Schiphol het werk neergelegd. Dat meldt FNV-bestuurder Caroline Lamberts. Ook op grote treinstations wordt volgens haar voorlopig gestaakt. De actie duurt nog tot en met vrijdag. De FNV protesteert hiermee tegen de cao-voorstellen voor schoonmakers. Donderdag wordt een landelijke bijeenkomst gepland voor de stakers, waar is nog niet bekend. En een Belgische docente is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze haar hoofddoek niet af wil doen in de klas. Khadija Amajoud werkte sinds 2022 op een school in het plaatsje Assenede. 2 jaar later werd er verbod op religieuze tekens bij docenten ingevoerd. Amajoud vond dit discriminatie en het Vlaams Mensenrechteninstituut gaf haar gelijk. Maar de rechter oordeelt dat de regels democratisch zijn vastgelegd en gevolgd moeten worden. De vakbond gaat namens de vrouw in beroep. Het weer. Vanavond in het oosten lokaal wat motregen, verder bewolkt, maar droog met enkele opklaringen. Tot zover het Radio Nieuws.

Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. 33 verdachten van het geweld in het Gelderse Overasselt zullen morgen, woensdag en donderdag voor de raadkamer van de Arnhemse rechtbank verschijnen. In Overasselt vond in de nacht van maandag op dinsdag 1 september een schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Drie rechters zullen zich over de 33 zaken buigen. Hun besluit wordt de dag na de behandelingen gecommuniceerd. Tegen vier Nederlandse verdachten van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen ronselde en vervolgens seksueel uitbuitte is tot 6 jaar cel geëist. 11 Thaise vrouwen werden voor prostitutie in Nederland geworven. De vrouwen moesten een groot deel van hun inkomen afstaan en moesten tegen hun wil in klanten ontvangen. In deze strafzaak staan nog 13 Nederlanders terecht. Zij zijn volgens het OM betrokken bij het uitbuiten van de vrouwen. In Ghana zijn dit weekend 3 verdachten van drugsmokkel aangehouden die banden zouden hebben met topcrimineel Bolle Jos. Eén van hen is volgens het AD Desmond C., een van de belangrijkste handlangers van Jos L. De arrestaties volgen op een inbeslagname van 3900 kilo cocaïne in Frankrijk vorige week. De drugs waren verstopt in een schip met plastic afval uit Ghana. De advocaten van Jos L. laten weten dat hun cliënt alle betrokkenheid ontkent. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het Radio Nieuws.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

Viva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgend voorjaar zal het kabinet keuzes maken over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet dan meer duidelijkheid zal geven over in welke mate aanvullend beleid nodig is voor de klimaatopgave richting 2040. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moet er nog veel gedaan worden om de 90% vermindering van de broeikasgassen voor elkaar te krijgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale platform Truth Social geschreven dat Oekraïne en Rusland hem beloofd hebben geen energiedoelen van elkaar meer te zullen aanvallen. In zijn post benadrukt Trump dat niet Iran, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de oorzaak van de stijgende dieselprijzen is. Gisteren riep Trump Oekraïne op te stoppen met de aanvallen op Russische dieselraffinaderijen en Oekraïne zou daarmee ingestemd hebben. Trump heeft met Rusland afgesproken datzelfde te doen. En de Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse ontwerper Bob Mackie overleden.

grootste deel van zijn leven was hij kostuumontwerper van sterren als Carol Burnett, Cher, Diana Ross, Bette Midler, Elton John, Liza Minnelli en RuPaul. In de jaren 70 ging Mackie met Cher samenwerken. Zo verzorgde hij de kostuums voor het programma The Sonny and Cher Comedy Hour. Bob Mackie is 87 jaar geworden. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. Bij een auto-ongeluk op Aruba is een 23-jarige Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw reed in een open terreinwagen bij Crapefield in San Nicolas. Door onbekende oorzaak is de auto die zij zelf bestuurde over de kop geslagen. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeval. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse. Zij is het 10e verkeersslachtoffer op Aruba dit jaar. De Saoedische oliepijpleiding die afgelopen vrijdag bij een droneaanval geraakt werd, blijft waarschijnlijk nog enkele weken buiten gebruik. Functionarissen hebben verklaard dat de herstelwerkzaamheden tussen de 3 en 5 weken gaan duren. De 1200 kilometer lange East-West Pipeline wordt gebruikt om ruwe olie van havens aan de Persische Golf naar havens aan de westkust aan de Rode Zee te vervoeren. Van daaruit gaat de olie op transport. Volgens Saoedi-Arabië zit Iran achter de aanval. De Oekraïense president Zelensky heeft via sociale media bevestigd dat zijn land inderdaad de aanvallen op energiedoelen zal staken als Rusland hetzelfde doet. In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Trump verwacht, betwijfelt Zelensky of Rusland zich aan een akkoord zal houden. Zelensky zegt te wachten op concrete voorstellen van de partners en als die partners kunnen garanderen dat Rusland afziet van aanvallen op het Oekraïense elektriciteitsnet en andere voorzieningen, Oekraïne zal stoppen met aanvallen op Russische energiedoelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.
2: New truck, big

0: 9.
1: Eva Nieuws. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Er zijn volgens de Raad van State geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet. Maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer. Er wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en dat de milieukeuzes niet goed onderbouwd zijn. Infrastructuurminister Karremans gaat ermee aan de slag. Na een melding van een verdachte situatie in het Drentse Valthermond heeft de politie een overleden persoon en een zwaar gewonde gevonden. Eén slachtoffer werd in een woning aangetroffen en een tweede slachtoffer in een sloot. Het zwaar gewonde slachtoffer lag in het huis en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna ontdekten de hulpdiensten een tweede slachtoffer in het water. Er werd nog geprobeerd deze persoon te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens de Telegraaf gaan morgen op Prinsjesdag toch boeren naar Den Haag om te demonstreren. Vannacht vertrekken bijvoorbeeld vanuit Midden-Drenthe groepen boeren op hun tractoren naar de Hofstad om morgen te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook in Utrecht zouden er plannen zijn om hetzelfde te doen. Eerder werd de afspraak gemaakt dat alle demonstraties buiten Den Haag zouden worden gehouden, maar niet alle boeren zijn het hiermee eens. Vandaar dat zij morgen in Den Haag aanwezig zijn om hun onvrede kenbaar te maken. In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt een kantoor van het Europees Parlement geopend. Dit moet de relatie tussen de Europese en Canadese volksvertegenwoordigingen verder versterken. Afgelopen weekend zei de Canadese premier Carney dat hij geïnteresseerd is in een vorm van lidmaatschap met Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft 9 kantoren buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in Londen, Ethiopië en New York. Het weer grotendeels droog, behalve in het noorden en midden. Daar kan lokaal wat motregen vallen. Er bestaat ook kans op mist. Bij een zuidwestenwind is het vannacht een graad of 16. Dit was het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. Deze week keert de Amerikaanse senator Mitch McConnell terug naar de Senaat na maanden afwezigheid door gezondheidsproblemen. De 84-jarige Republikein werd opgenomen na een val en kreeg later een longontsteking. Zijn lange afwezigheid leidde tot allerlei complottheorieën, waaronder het gerucht dat hij overleden zou zijn. Maar McConnell is op tijd terug voor een belangrijke stemming over een landbouwwet. Zijn stem kan daarbij doorslaggevend zijn. En de Raad van State ziet geen grote bezwaren tegen de Schipholplannen van het kabinet, maar er moet nog wel wat aangepast worden in verband met het milieu en de omwonenden van de luchthaven. Het kabinet wil met nieuwe regels komen voor het vliegverkeer en wordt dan uitgegaan van 478.000 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. De kabinetsadviseur vindt dat omwonenden nog niet genoeg duidelijkheid krijgen en ook dat de milieukeuzes niet goed zijn onderbouwd. Infrastructuurminister Karremans gaat daarmee aan de slag. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Eva Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Nova Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over